Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdal Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag, 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Ribbesdaal Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Dit was die klanke van Kedern met een liedjie getiteld Papsop Winter Water Nat. Nou, dit is nou nie winter by ons in Oudtshoorn, maar dit is Papsop Nat. So ja, tyd het aanbeweeg na so 14 minute na die uur van 10. Welkom by die tweede uur van die Kontry program. Voor ons gaan luister na die sportverslag, net die volgende aankondiging. We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll, stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select Perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. So, ja, luisteraars, Go George het ook een belangrike aankondiging wat ek vir u nou nog gaan deurgee. Go George wants to hear from you. The annual passenger survey is underway and surveyors with Go George ID cards are speaking to passengers at bus stops across the city. Take just a few minutes to share your experience. Your feedback helps improve the bus service for everyone in George. It's an independent survey. Make your voice part of the change. So ja, ons gaan nou luister na die sportverslag, soos gewoonlik, op 'n weksdag hier tyd tussen 9:45 of tussen 10 en 9:45. Dit is een luivige sportverslag soos gewoonlik op een maandag en een vrijdag. Goeiemorgen.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Voor Eden FM Sport is ek John Plagies. Hartlik welkom. In motorwedrenne het Kimi Antonelli van Mercedes Sondag sy greep op van die jaarse formule 1 jaarstitel verder verstevig, toe hy sy achtste sege van die seisoen ingereig het, deur die Spaanse Grand Prix op die nieuwe Meidring renbaan en die Spaanse hoofstad met gemak te wen. Die aanvangskolver Jordan Herman en Conor Estreisen het hulle 100-talle vroeger met 50-talle Sondag opgevolg en Suid-Afrika'se sege met 9 paaltjies in die derde en laaste eendagwedstryd teen Namibië. O'Neil Bartman het van deze week 'n duisspierbesering in die Dolphinse meerdagwedstryd teen die Titans en Centurion opgedoen en gaan nie vir die een van die 3 eendagwedstryde teen Australië oorweeg word nie. Hy word vervang deur Duan Jansen, tweelingbroer van Marco Jansen, vir die eendagreeks wat op 24 September in Durban begin. Die Protea vrou krieketspan het uitgeblink aan hulle agtereenvolgende sege met 64 lopies oor Zimbabwe en die span is 'n tweede 220 wedstryd in Bulawayo. Danny Jordaan is in midrand vir 'n vierde termyn herkies as president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging. Jordaan is sedert 2013 die president van SAFA en hy sal nou tot September 2030 in beheer van die spel in Suid-Afrika bly. In die Karibeker eindstryd het die Pumas Saterdag met 16-23 teen die Griekos in Kimberley vasgeval. Nadat Nieu-Seeland die eerste toets in die reeks van 4 toetse gewen het, het die Bokke teruggeslaan en die daarop volgende 2 toetse ook gewen. Die Bokke het die vierde toetse terug met 43-28 in Baltimore en die VSA gewin om die reeks met 3-1 te beklink. In tennis het die 27-jarige Ilana Rybakina saterdag Irina Sabalenka in die eindstryd met 6-4, 5-7 en 6-2 geklop. En hier beslag sluit ons af, natuurlijk met die uitslaa van die finale en die uitdagbeker as ook die Superliga top 8. Die uitslag het nou wel nie in Brixton en Oudtshoorn se kant toe gestaan nie, maar dit was 'n mylpaal vir beide spanne van Oudtshoorn. Brixton se CNB-spanne het Brixton se naam hoog gehou en die vlaag laat wapper met beide van die twee spanne wat as oorwinnaars uitgetree het in hulle onderskeie wedstryde. In die uitdagbeker het George 'n begeesterde Oudtshoorn span met 34-17 slag gegee, terwyl Barbarians as die nuwe Superliga A 2026 kampioene gekroon is, nadat hulle Brixton met 32-17 gewen het. Die oorheersing in die Babas se vaste fasette het hulle die voordeel gegee om die regte tye op die plek van die veld te kom. Vir Eden FM Sport, hier van het ons Oudtshoorn atelier op 'n heerlike reënerige dag, is ek John Plaatjes.
0: Dat sê, dit was ons sportverslag en die daai het jy dit nou in die eie oore gehoor. Die naweekse sport waarvan ek voorgepraat het, plaaslik en op internationale vlak. So ja, my vraag vir vandag is, voor ons gaan breek vir een stukje, nie een mystiek breek, ons gaan vat vir tense breek, maar ons topic vir vandag, luister mooi. Wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Ek herhaal, wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Jy kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? 060-505-2693. Kom ons gooi gauw Mosselbaai toe. Môre.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en
4: Dompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
6: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Dat sê, welkom terug, tyd so 21 minuten na 10, en ek wil vandag by u weet, wat was jou eerste werk, en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Jy kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693, of skakel my by 044-884-0831. Go George wants to hear from you. The annual passenger survey is underway and surveyors with Go George ID cards are speaking to passengers at bus stops across the city. Take just a few minutes to share your experience, your feedback helps improve the bus service for everyone in George. It's an independent survey. Make your voice part of the change. So ja, daar is een versoek van Go George, dat jylle die, ek dink, dit is ek een vormpie wat ingevul moet word, dit is maar gewonder hoe dit in wat die vorm dit kom nie. So ja, kom ons gaan voort. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger, good, because there is. See Youth by CLC help young South Africans discover opportunities that can open new doors. From career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step, whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible, see more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit youthbyselfc.co.za and start exploring. Ja, ons gaan so paar boodskapjes lees, ons het so 7 minute om daar aan te wei. En dan is het alweer nuustijd. Kom ons hoor wat jy hier die dame môre.
7: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Groete uit die nat George, maar ons waardeer dat ook nie. Ek wil net vir jou vraag, jy nie asjeblief vir my kan spelen van Jimmy Swaggart, Because I Love You. En dit gaan aan al my vriende, bekendes en onbekendes wat lief is vir muziek nie. En ek denk ook aan jou vanmorgen, dat die Heere jou sal sien, dat die Here vir jou sal toemaak onder sy vlerke, en dat die Here vir jou sal lei op hierdie pad, ne? Ook aan my familie in Oudtshoorn, baie lief vir julle, julle moet ook 'n pragtige dag hê. Baie liefde, Edith, bye bye. Verskoning Jolien, verskoning, dis nie van Jimmy Swaggerty, maar dis van Jim Rees, ne? Nee, goed gaan met jou, hoor, bye bye bye.
0: Sy, dankie Edith, alipad van af George, ek en Winnie het vanoggend was nou saam gependel weg toe, toe dink ek sommer aan u twee graag sien. Goeiemôre Jolien en allemaal daar in die ateljee, hoop en glo allemaal het een goeie nagrus gehad, dan wil ek net prachtige dame Charmaine Motta geluk wens op haar verjaarsdag, en ook my skoondochter Carmen van Wyk, ek gee vir hulle Psalm 23 en wens hulle net goed uit gins, toe op hou nieuwe levensjaar, allemaal wat vandag verjaar, jylle moet lekker verjaar kom met baie liefde van Johanna van Wyk, het paak dien, mooie dag en week vir jou Jolien, veilig wees.
8: Jolien, goeiemorgen, goeiemorgen, nie as het een goeie naweek gehad, saam met die bokke wat gewen het, ons harte is blij. Jolien, sê lang laas hy inkom song van jou gespeel, ek dink so vir oogend aan hom, Tiri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees. Ook skeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewolsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonne gemmer,
3: Tamati confit is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamati, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tanny Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825.
1: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Good morning, how are you? This is Renee from Carreto. I just want to find out if I want to advertise something, how do I go about it? Do I have to fill in anything or please can you come back to me?
5: Hi, Marjolien. Ja, na. Auntie Marie, ek het gehoor, jy het ook my gegroet, my auntie, soos jy sê, jy groet moes my in elk geval allemaal. Ja, ons versoekies in steen, allemaal is ingesluit. Is te veel om name te noem. Jolien, jy moet een mooie en een lieflike dag het, en dankie vir jou prachtige program, man. Die lige mense altijd so op met jou. Leek mooi songs en sterkte, auntie Piet. Ja, mens, wat dier die goede is, weet waar oor het gaan, nie? Maar sterkte daar. Kom van Johanna met baie liefde. Ek pak die. Dankie, Jolien.
6: Morgen, morgen, sê Jolien. Ramona aangeskakel, al die pad van Huisnijd. Welkom in my woning. Daie, baie, dankie vir lieflike muziek, Jolien. Vanochtend wil ek nie daar een van ons gemeenskapwerkers. Ja, hulle werk vir Huisnijd municipaliteit. Hulle sê, hulle luister ook. Hulle is ingeskakel op die trokke wat so lieflik ons vullis kom verwyder. Ek wil nie daar vir Wainie sê. Wainie, jy moet een lieflike dag het, Boeta. Met liefde van Ramona, uit Nysna. Mooi dag, Jolien.

0: All right, welcome back. 12 till 2, right here on your number one. Hey, I promise you it's been fun, you know, having a chat with, you know, some of the listeners talking about their experiences, you know. Yeah, I'm waiting. So let's hear and see what do they say, you know. 060-505-2693. Big shout out to the team from George, our Open Heavens team. Sebastian, say hierdie boodskap van my. Hello, Sebas. Om 'n oomblik nou te wees is soos om in SA te bly sonder die ANC hartseer, sê DJ Stone. Nee, wat? Weet nie wat hier aan gaan nie, broeder, maar DJ Stone, jy het snaakse maniere van dinge ten toon stel, broeder. Is jy dan 'n oomblik supporter, broeder? Kyk, my eerlike opinie, maat, ek sal nie nog myself weer gaan vergelyk met ander mense of enige ander persoon of so nie. My ding is maar net, as ons nou, soos die eerste toets het ons verloor, ja, ons was gekruisig, jong. Texas het gereen in die straat met All Black Vla, die manne het ons dan nagekom op elke hoek en draai. Ek het nog trots my All Black vriende geluk gewens en gesê, ja nie, sterkte manne, pad is nog lang voor en toe. Ja, nee, wat, ek het maar gesê, en ek het my verloor aanvaar, net soos my groot vriend Alistair Melando. Hy het ook daar, hy het een wetenskap aangegaan met een van sy groot vriende daar, en hy moest nou maar All Black try aantrek met die verloor. En die man het het gedoen, ja, trots op jou daar, Alistair. Maar nou, hoekom kan die All Blacks dan nou nie, All Blacks ondersteuners, hoekom kan hulle dan nou nie wees as die All Blacks span nie? Die All Blacks span het sterk voor een dag gekom. Ek het maar gaan kyk op sociale media, op Rugby 365, sal jy ook sien daar, Richie Mohanga het mos nou sy terugkeer gemaakt en vir toets rugby. Hy het ook daar genoem, All Blacks het probeer wat hulle kan, maar hulle was net nie goed genoeg gewees. Maar nou, hoekom kan die ondersteuners dit net nie aanvaar as hulle verloor? Ek vind dit nogal baie snaaks, jy weet, gee die man hulle eer, as hy span gewen het, gee hom sy eer. Die tweede kom, dan kom die tweede, is maar net een game aan die einde van die dag, maar dit is nou nie nodig om om tot die uiterste te gaan nie, maar dit is toch nie, ek hoor wat jy sê, broeder. Goeiemiddag, my brother, Sebas, en ene van familie, groete dame, en neef my Dramstiek, ek mis hom, hy het huis gekom, hy was af die plaas gewees, ja, nee, ek is blij om te hoor, hy is terug, man. Middag kan asjeblief, nee, iemand hier in Mosselba, ek kan jou rechtig nou nie daai, help met daai saak nie, ek is nou rechtig jammer, iemand soek een nommer hier by my, ek is jammer, ek kan jou nou nie assisteer in daai aspekkie, maar wat ek wel voorstel, jy kan natuurlijk vir jy weet skakel op 044-884-0831. Nee, jou verkeerde nummer is 044-874-5085. Ja, en dan natuurlijk ook Brixton, wat goed gevaar het hier met die klapkampioenskappe. Die ding, die C-span het goed, net gewen ook daar, prachtige, was een titanische strijd, soos ek gehoor het, nee, ek was nou nie persoonlijk daar nie, maar ek het geluister maar wat die mense sê, en die kommentaar wat volk gelever het, Brixton se C-span het gewen, die B-span het ook gewen, maar die A-span het natuurlijk die onderspit gedelf daar teen 'n goed geoliede span hier van groot brak, nee. Die Babas, nee, ja, van Mosselbaai, nee, Bobberians is van Mosselbaai, ja, Mosselbaai se manne was bietjie skerp daar, Mompet, hy is mos 'n groot ondersteuner daar van plaaslike rugby. En ek weet nou nie of jy Springbok ondersteuner is, die broer, maar ek vind dit nogal baie snaaks dat mense altyd iets negatief te sê het as die bokke wen, en word hier al die snaakse goed. Maar hier sê oom Pet, Babas is jou baas, oom Pet. Wat sê jy, broeder?
1: DJ Sebastian, jy nou sê jy geweet nie, jy nou geweet of gewonder, hoe gaan jy my vanochtend laat respond in die radio? DJ Sebastian, goeiemorgen, good morning, al ons hier in die families, goeiemorgen, good morning, of goeiemiddag alweer. DJ Sebastian, vandag verjaar, seker maar a paar mense, verjaar vandag net, Zenobiel Miller, Zenobiel, ja, en dan a paar aan ons, dan, in die meneer, as jou mannetje, wat ons so jaartre bestrijd, hy kom ook in onze levens, man. Jan Liam en Vier, my klein sien, hy verjaar vandag, hy jongens gesê te besluit, hy wil self bestuur, voor hy het jaar oud is, wil hy self bestuur, te bestuur hy maar my kar, So, Ellen wil me daarvoor om zeggen, happy birthday. En ja, reis, zeg op jou, maar reis. Dit is Sebastian, ja, nee. Ik heet voor die pres, meneer Brinkies, en al zijn mannen betrokken, geluk gewenst met een succesvolle dag, man. Op zo'n dag moet jij ons winnaars wees en verloeders.
0: Oh ja, een pet, bij waar.
1: Want ja, ik kan niet gelijk op tegen ons uitwees, want gelijk op het ons het ons verward gehad 2-3 jaar terug.
0: Ja, nee, ik kon doen, pet. Maar wij dank je daar voor je inzette, pet. Waardeer je broeder, vrienden, wat zie jij? Hartelijk goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sebas, en ingeskakeld bij die werk en ik luister lekker voor jou. Groeten voor alle maatjes. Allemaal moet een mooie dag heen. Sabas, jy moet ook een mooie dag daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volm. En ek is een van hulle wat reg opgesit het vir die game.
0: Oh ja,
2: van die
0: ja.
2: Springbokke en die Oblix.
0: Prachtig, prachtig.
2: Mooie dag.
0: Mooie dag, Katrina.
2: Sabas, Sasa Feinberg het nie verniet so geheel toe hulle die volkslied sing nie uitgeweet. Waarvoor die tranen van hom werd gaan wees.
0: Ja, nee. Middag Sebastian, ek wil weer gesien en daar weer gaan. En dit kom van Christeline. Al die pad hier van Rosemont. Nee, baie dankie daar Christeline vir jou ook. Nee. En ons wens jou maar alle sterkte toe daar. Ja, nee, wat sê hierdie dierbaar vir my? So, hierdie lyk na iemand hier. En die voor, wat is die joh? Die lyk soos Antimadi. Antimadi, goeiemiddag.
3: Hallo Sebastian.
0: Hallo dierbare.
3: Ek hoop jy het een lekker springbok naweek gehad. Een bokke naweek.
0: O ja, beslis.
3: Maar dan baie geluk sê vir Nirvana Geisman.
0: Ja, ja.
3: Baie geluk op jou verjaardag Nirvana. Ja, onder een uitvlug wat ook vandag 69 jaar oud is. Baie geluk Loem. En jy moet jylle dag lekker geniet. Jy nie. Reen. En dat komt met liefde van Antima. Dankie, Sebas.
0: Baie dankie, Antima, met liefde daar van Antima. Prachtig, man. Lekker boodskapie daar. Ek hoop, die Geismans het gehoor, die boodskapie. Broeder, wat sê jy, Kavoeks? Gesels
4: ja,
0: met my.
4: Ja, hartelijk maar aan jou, Sebas. Al die eerder vrienden van my. Ja, Sebas. Was altijd Kavoeks. Maar nou ja, je weet nog maar, die andere mensen is maanden als blauwe jongen. Ik laat die van mij een blauw naweek naar mijn kant toe komen. Ik zorg voor dat om maar. Ik eet mijn handen, ik trek mijn handen op van de handen, ik moet optrekken. Ik ga niet al aan, niet al aan. Ja. Ik weet waarom te prik.
0: Ja, nou ja, ja, bij belangrijk.
4: Een heerlijke dag eet. Kavoeks gaan nou eens iets eet.
0: Kavoeks, geniet om daar, broeder, geniet om dus nou de tijd van die dag. Iedereen even mijn low. Hallo.
5: Ja, goeie middag sê die van Heidelberg.
0: Wat sê jy, broeder?
5: Ek graag toe jong mense van Heidelberg wat gister hulle geboortedag gevier hier in Heidelberg. Wil ek dan sê baie geluk met hulle verjaarsdag, wat al reeds voorbij is. Die eerste boodskap gaan aan Hannelie Michaels van Heidelberg en die laaste boodskap gaan aan Ibi Wagenag. Hy is oorspronkelijk van Duiselsdorp, maar bly in Heidelberg. Ek wil net vir hom sê, Ivy en Hanlie, baie geluk met julle toe se geboortedag.
0: Baie dankie daarvan en George, man. Sebastian, ek wil nou nie daar die een wees wat All Black en a Brixton ondersteuner is nie. Jo, nou hoekom dan die DJ Stone? Lewe hulle nog, vraag DJ Stone, nie sy broeder, jy stoek nou vir een probleem nou, jong. Geluk aan oom Nellis Koert met sy 81ste verjaardag van die Jagerfamilie. Nou daar kom die saak weer dier DJ Stone. Jy weet, jy wil jy nou vir gelekker nou, nee. Maar die feit van die saak is, hulle het goed gedoen. Drie van hulle spanne was in die klubfinale. Ja, dit is nou die C-span, die B-span en die A-span. Die C-span en die B-span het gewen. En die A-span het in die eindstryd verloor, nee. So, dit is een goeie vertoning gewees daar. Dit is net teruggaan na die drawingboard en een bykie werk aan sekere aspekte en dan weer sterk terugkom, nee. Dat is maar al wat jy kan doen. Dit baat nou nie, jy gaan nou jou sê en negatieve tyd goed verspreid nie. Dit gaan ons nou nie help, nee. Ons wees op opbouwende kritiek, positieve kritiek. Geluk aan April Lee de Jager, nee. Mathilde Johannes, sister Saida, Messier en senior Valerie Simon met hulle verjaardag vandag. Liefde van die Lighthouse Assembly of God hier gemeenskap, die gemeente hier in Mosselbaai, geluk ook aan om Nick se Brand met sy 94ste verjaardag. senior Gully Lucas, zijn 80ste verjaardag in Mosselbaai, met tolle liefde van die De Jager familie. Zo'n prachtig man, mooie ouderdomme daar. Nee? En ook Mathilda, geluk met jou verjaardag, dierbare vriendin. Hallo.
6: Hartelijke goeiemiddag, Sebastian. Ja, nee, je wordt hartelijk begroet. Jullie kantje van Oudsoering.
0: Dank je, broeder.
6: Koele dag, bewolkerige dag. Ach, meneer Sebas, alle maatjes begroet van A tot Z.
0: Yes.
6: Ik wil net vandaag van de Kita Willemsen een gezinde verjaardag toewens. En ja, Sebas.
0: Ja?
6: Kijk, ik is een volgende mensje, maar je vrouw Gina Keringkos het zomaar voor ons weer de game nog gekeken. Ja, nee, Sebas, ik ga nu heerlijk van mij muffins bak.
0: Ah, lekker man.
6: Dan gaan ik ook maar met een kopje thee drinken. Kom met bijliefde van Tiens.
0: Tiens, jij hebt een goede idee daar, broeder. Ja, dat is nou een lekker zaak daar, ne? Ja, ah, prachtige, lieflijke zaakje daar, broeder. Geniet hem, ou mater. 060-505-2693. Ah. Take it as to the news headlines. I've got the following on the playlist.

0: All right, welcome back, welcome back, welcome back. Give you the news headlines, give you what you can expect at about at about 2 o'clock, right here on the Midday Connection. Good afternoon.
1: Middag, Sebas.
0: Goeiemiddag.
1: Ik ben Boker Gabin.
0: Ja?
1: Ik kom van Albertina.
0: Oh.
1: Oakland Grace.
0: Baie dankie, Oakland Grace. Ja, nee, dit heb je jong span, jong. Dan stuur die mense vir my hier foto's van 'n doodskus hier met 'n All Black vlag. Hulle sê die All Blacks Hier nie vir my lou.
2: Dit is Sebastian.
0: Ja, broeder.
2: Ja, nee, kom ek sê dit was 'n baie mooi dag, man. Ek sê altyd as ek so oor die skare kyk, nee. Dan hou ek van sport, man. Ek hou van sport.
0: Ja, nee.
2: Is hartseer wanneer jy verloor en mense allemaal blameren, niet te lange data kort.
0: Ja.
2: Maar voor mij niet. Je weet was mijn motto, man. A child in sport is a child out of court. En ik geloof het was een baie goeie en geslaagde dag. En weer eens geluk aan die winners. Barbarians, George, Blanco, Bridgeton, Seagulls het een gamepje gewin. So hier, ja, die daar was winners, en die verloders was maar nog nie lekker nie, maar wat lekker was van die dag, nee, elke groep het met een kroontje weggestap, man. En Babas het nou met die grootste kroon weggestap, hulle het die grootste check, die dikste check, het Babas ontvang. So ons wil ook dankie aan die borgen, man, want daar, ek geloof met borgen sponsors betrokken wees. DJ Sebastian, Brandon, my vriend, nee. Ek wil nog eens zeggen, voor die oorblik sal die kring weer vol smart wees.
0: Ja, man.
2: En dat sê ook hard, till we meet against, allemaal weet moet.
0: Stadig op bed.
2: Ek is een springbok. Die daar toe ons nog, ek het jare terug het, ek moest vir die Pumas geskree, man. Toe Hugo
0: Costa
2: nog Argentinië gespeeld het en betrokken was. Ek word die Pumas geskree. En dan ons maar al die mannen, je weet maar, was die mannen moest nog maar oorblik ondersteuners en Australiërs. Hy het dus ons moest nog oudste uit Suid-Afrika, maar is nog een deel van die groepie, man. Nou moet je maar gaan kijken in die nacht. Hoe die Pumas en die oorbliks en Australië, Engeland en Frankrijk mekaar aansee. Maar dat toe die Springbokke deel word, toe wen ons die World Cup 1995, man. Toe ons aanvat. Toe vat ons af. Nee, die Springbokke is gevaarlik, man.
0: Ja, en, nee, wat bed. Ek hoor jou.
2: Ek sê met al die africhters en mannen wie betrokken was tot een dag toe. Glo ek, meneer, leer daar interessante rugby era voor. Want as jy kyk na die onder 18, as jy kyk na die onder 21, as jy onder 20, meneer, hoe Fagan Hendricks hulle, ek wil eens praat van ons SVD onder 20, as jy meneer, moet nie kom speel die bare, dit gaat leek, dit gaat neek.
0: Weet ek hoor jou broer, baie passievol, hier nie van my lou.
3: Goeiemiddag Sebas en luisteraars.
0: Goeiemiddag.
3: Sebas, ek wil net baie sterkte sê, baie geluk, met die Bokkese uitstekende oorwinning. Mag hulle van kracht tot kracht gaan, en ek is so trots as een Suid-Afrikaner op hulle. En alle voorspoed vir hulle voorentoe en sterkte en seëninge wil op die pad voorentoe. Hulle is eisters en hulle die All Blacks hebben behoorlijke pakslagen gegeven. En daarom...
0: Ai.
3: En win of verloor.
0: Ja,
3: ik blij een bok.
0: Ja.
3: En dankie van die Millie wat mij ook altijd groet.
0: Oh.
3: En dankie Sebas.
0: Ja.
3: Alles wat mooi is.
0: Ja, nee, ik hoor voor jou, sister. Baie dankie voor die boodschapje, man. Dankie, Anjanette. Ik hoor voor jou, Anjanette. Lekker gesels, die spanne saam met my. Ja, nee, wat iemand sê vir my, Sebas, ek was myself nog op daai tyd van die oggend vroeg opgestaan, jong, om seker te maak dat ek daai wedstryd vragtig nou kan aanskou, jy weet, bal vir bal. Maar jy weet, daar was 'n saak wat vir my kwaai uitgestaan het, jong, laat my net toe om daai saakie te deel saam met jou, net so.
4: Advantage is over for the knock, Triple Bay, and McKenzie timing his run perfectly. Ball lost forward. Claimed by Aronson. Steps his way through. Aronson is over. Picks up the scrap.
0: Oh ja, nee, kijk, die drie gaan een drie wees wat nog voor jaren oor gepraat gaan worden, jong. Mensen, maar dat is nog maar zo. Kuitli Aronson geweet wat steken doen, jong, met die absence van niemand anders als die beseerde Cheslin Kolbe nie, het Kuitli Aronson weer eens gewys wat steek in hom, nee? Net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Jo, interessante tye, nee? Interessante tye, Pet. Ek stem saam met jou daar, broeder. Maar jy weet, ek het nog so klomp goedjies afgekom, jong, wat Suid-Afrikaners betref, wat nou so lekker interessant wees van wat die hele saak is, dat hulle nou daar waar hulle bevind, het hulle op drink oorgevat, jong. Suid-Afrikaans het oorgevat, mense. Maar nou ja, lekker interessante tye hier op jou radiostasie, hier in jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Gesels saam met my 060-505-2693. Dat is die nommer hier in die atelier, 060-505-2693.
5: He's been running himself off his feet, practically, but what a finish, what a moment for South Africa.

0: say no more. All right.
1: Goeiemiddag, Sebastien.
0: Goeiemiddag.
1: Is Christina Willemse hier? Kijk hier.
0: Ik wil van jou. Wil van jou.
1: Ik wil maar niet zeggen.
0: Ja.
1: Ik luister.
0: Ah.
1: Dan hier wat ons is zo opgewonden, maar zo gesprongbokken ze gewin.
0: Ja.
1: En die All Blacks het dikbeek. Hulle kan maar dikbeek wees, want die bokken blijven boor. En ik wil niet.
0: Ik wil jou, Christine.
1: Ik heb hier geluk gewenst, maar ik wil maar zeggen, het was mijn schutte 7 jaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik zeg maar niet wie, Ricky. Geluk met jou bejaarde. Ik zal moest die vergeten, want dat is ons weet, dat is ons man. Zijn verjaardag en ons verjaar moest zijn. Zij moest nou wat oud zoeken niet. Ik zie jou weer, dankie.
0: Dankie, dankie, Christina. Alles van die beste voor jou daar. Planning your next trip. Make your journey more rewarding with Vodacom Red. Enjoy exclusive travel benefits, including up to 20% off Fly Safair flights, up to 50% off accommodation with Protea Hotels, and up to 10% off Europcar. Now, whether you're traveling for business or leisure, Red helps you save while staying connected. Join Vodacom Red today and experience rewards that move with you. Now, everything you love on any Red plan, Vodacom. Further together. Well, you heard it right here on your voice in paradise, all right? It is the midday connection, right? You're on Eden FM doing what we do, you know. All right, it's time for me to say ciao, ciao. I got to love and leave you. And yes, the brand new habits was saying, they like to say, you just call out my name, you know. That is the name of the song, you know. Just call out my name. You've got a friend in me, man. Whether you're all black or South African, you know, it doesn't matter, you know. When you're down and out, we've got to be there for one another, you know.
2: Need some love and care.
0: Ah, that is so true. Thank you, Norma. I got the message, brother. I got the message.
2: Is going right.
0: I used to say this is a sing-along song. I don't know. Maybe you tell me.

that is so true. That the brand new heavies. En dan sê Mina Kontradief my, so hallo Boeta, DJ Sebastian, glo jou naweek was awesome, hoor nou op die radio is ouds oor en niet, prachtige middag en een voorspoedige week, nee, veilig wees my groot vriend Mina, and I'll be there, ek hoor jou Sams en Mina. Ah yes, you got a friend.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kerspyn. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.
3: Countdown is on for the industry recognition awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idle Wild Country Estate in Irene Cartier for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only €850 per person. Annual ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drinks, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event, photography, live entertainment, the complete industry recognition award ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future. Professional events, photography, live entertainment.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualification. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Your moment, your stage, your future.
5: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die... van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
6: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Landstraat, 1 Prins Vincent gebouw of skakel ons by 044-690-7172.
5: Zeta vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar.
3: Ons is bezig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. Een voorhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreativiteit, leierskap en mense wat een verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat het doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem een foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir een gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige boodskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

Dit is nou exactly 24 minutes before 4. Goeiemiddag Pole Hops, gelukkige verjaarsdag aan April Lee. April Lee op haar 29ste verjaarsdag. Tonne liefde, de Jager familie. April Lee, happy, happy, happy birthday! Hi Pole Hops, ek is ingeskakel. Ek weet sommer, ek gaan jou program geniet soos altyd. Wie praat saam met my? Wie praat saam met my? Middag Pola, een goeie vraag. Aan al my Eden maaikies geseende aand. Monica, beterskap aan jou klein kind. As ook aan amal wat siek en hartseer is. God is in beheer. Mooi loop Pola, dit kom van Dalsie. Hartelijk goeiemiddag Dalsie. Lek om van jou te hoor. Goeiemiddag Pola, wil net een klein meisie wat vandag haar geboortedag vier, Skyle Pieterse, geluk wens. Meisiekind, mag God jou ryklik sien. Geniet jou dag. Hoop jou mamie en papie bederf jou lekker baie. Lief vir jou, van papa Willem Domingo en ma Buip van Heidelberg. Happy birthday, Skyler.

Lekker, was nog altijd lekker. Come on! Daar waar je nou is, daar waar je nou is, daar waar je nou is. Maak groot gras voor die bokke! Woo! Maak het lekker voor de bokke, come on hier in FM.

0: Go George One, it's to hear from you. The annual passenger survey is underway, and surveyors with Go George ID cards are speaking to passengers at bus stops across the city. Take just a few minutes to share your experience. Your feedback helps improve the bus service for everyone in George. It's an independent survey. Make your voice part of the change. Hier in FM G'day.
1: Goedemiddag, Paula. Ik hoop het gaat goed. Ik hoop dat je een lekker lang naweek gaat, ja. Blij om weer jou op die lucht te hebben vanmiddag.
0: Dank je, Laleen.
1: Voor alles wat je voor ons doet en betekent.
0: Dank je, Laleen.
1: Paula, er is lekker bij ons. Je trouwens daar uit. Onbekend bekend is Rosina en Jacob. Zeggen nee en die kinders. Die baba, Poppy en Anaiki. Rosina. Maak lekker kost vanavond hoor. Hallo Oudri, Black Happy Plaza, aan vrij in een dakkie. Om Ossen en Trikkie. Jullie is allemaal gegroet. Juffrouw Evie. Of juffrouw Aida, wat ze. Ik blijf vergeten, juffrouw zijn naam. Laleen uit die prachtige Riversdal.
0: Ja, sê Laleen, ik wil net vragen, waar is om Os? Pastor Malcolm de Jager, hartelijk goeiemiddag.
2: Hola, jammer man. Laat me niet toe om sterkte te zijn, zuster Petman. Ek het weet, in de gladde geweet dat broer Pet oorlede is, die baie, baie sterkte, my dierbare weet, dat die Heere bly ons een trooster, nie, zuster Pet?
0: Ja, Pastor Malcolm de Jager, die ene het my nog net zo hard geslaan. Maar dan sê jy, zuster Pet, baie, baie dankie. Julle is voor waar staatmakers. Eden FM is tops, lang leven Eden FM. Net na dat vertensiebreek is het tijd voor de gemeenskap dagboek. En dan bring Mr. Mario voor ons die padverkeersverslag. Tussen half vijf en vijf uur skakel ons oor na ons George Atelier vir die George Municipale Gleef. En dan tussen vijf en zes is het achtermiddag samen die hops. Jy keer net samen die hops, is lekker achtermiddag. En hoe jy nou, wat mama hulle gesê, vir die achtermiddag gaan ons tot hou. Ek dat er in my nene hulle en by oosie hulle. So ja, dat is achtermiddag samen die hops. Hier op jou nummer 1 draad. Dus welkom allemaal langs die kus die klein karoe Hezekoa Kanneland, nice na Plek Uniondale, as ook onze aanlijn luisteraars bij www.edenfm.co.za. Goeiemiddag.
3: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
4: The Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between 7:30 a.m. and 4 p.m. during weekdays. Avoid scams by coming directly to our offices and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund. GEPF, your investment, your future.
0: Ook een boodskapje ontvang vanaf Jolandi. Sy sê, hi Paula, ek het gewonder waar sister Pet so stil is. Jammer om te hoor van broer Pet, baie sterkte. Dank je, Jolandi, vir die boodskapje. Ja, ek is ook nou bietjie onkant gevang. Ek het regtig geweet van die afsterwe van broer Pet nie. Eden FM, dit is die gemeenskap dagboek en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag.
5: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
6: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders, ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostaletjies ten bate van die Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
7: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging.
8: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
7: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
9: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
7: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082 927-3922, JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp in Kambanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging bijeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeugbijeenkoms om 6:30, Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kambanasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kambanasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal, optelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
5: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
0: And there it is. Thank you very much for the community diary. Go George wants to hear from you. The annual passenger survey is underway, and the surveyors with Go George ID cards are speaking to passengers at bus stops across the city. Take a few minutes to share your experience. Your feedback helps improve the bus service for everyone in George. It's an independent survey. Make your voice part of the change.

0: Altijd een groot eer en voorreg om te verwelkom op julle golf. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet jou uit die hartjie van die klein Karoo Oudtshoorn.
1: Mr. Paula Hops, gegroet die van die even koelerige George. Het lyk my daar is weer Rientjie op pad. Ja, Mr. Paula, na die Rientjie is natuurlijk baie van ons paaie nog so'n bietjie nat en glierig. Daarom is al ons motoriste vrou maar by die snelheidsgrens te hou. They say in rainy weather like today, it causes slippery roads, it causes vehicle to spray, it causes windscreen wipers and reduce visibility and windows misting up. Our action should be switch headlights on to make you more visible, adapt your speed according to the conditions and increase your following distance. Open windows to prevent misting up and please do not overtake. Mr. Paula, ja, op die hoeken van P.W. Botha Boulevard en Randstraten is die lijnen daar nog nie geverf nie, so op die stadium moet ons maar uiterst voorzichtig wees wanneer ons daar die kruising binnen gaan. Die lichte daar is ook op flikkerlige rooi, daar is persone met rooi vla wat die verkeer daar probeer heel, so wees maar uiterst voorzichtig as u die kruising nader. Keimans pas het ons druk verkeer met buffer tot buffer situasies weer tot daar aan die kant van Kleinkrans in beide richtings inkomend sowel as uitgaande. Dan die R404, daar by die afrit na Herelsbaai, het ons hier loslopende dieren daar in die rijvlak, soos vraag maar die motoriste, vooral diegene wat daar uitdraai na die R404 toe richting Herelsbaai, moet maar uiterst voorzichtig wees vir die loslopende dieren wat daar in die rijvlak beweeg. Plitne Boulevard is die eerste fase voltooi en is die gedeelte weer opgestel vir verkeer in daardie omgeving, so motoriste neem kennis daarvan. Dan op die N2 nekkies in Huisnaaf vanmiddag het ons weer groot getal voetgangers wat die N2 daar kry, so ons vraag met die motoriste om op die uitkijk te wees vir die voetgangers in daardie omgeving. Mr. Paula, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan traffic@edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM. Jou stem in die paradijs. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgen middag.
0: Da's hy, baie dankie Mr. Mario vir die padverkeersverslag. Jy moet ook een briljante, uitstekende dag verder hê. Stee groete daar en liefde vir vrou lief. Baie dankie vir die padverkeersverslag. EdenFM, dit was inderdaad onze eie Mr. Mario. Hier op jou nommer 1 draadloos met die padverkeersverslag. Kom ons groet die luister en dan speel ons liekie wat ons vat na die 4:30 hoofdruk in die Sikosa. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hola.
0: Middag sê.
2: Dokter, hoe is dit nie so? Ek heem aan, ek wil net gepraat of het woonlik is dat jy het met een van twee goeken speel The Winner Takes It All van ABBA of We Are The Champions van Queen. Heer dankie, mooi dag vir jou hoor. Bye.
0: Daar sê, ons kyk so net na 5 en sal ons kyk om een van die in te squeeze. Vervolgens op die speelhuis is Gary Barlow.

Ja, hier in de clip van ABBA, The Winner Takes It All, speciaal ook voor Mosselbaai Barbarians Rugby Football Club. Hulle is die Superliga A-kampioene 2026. The Winner Takes It All. Baie geluk ook aan Bridgestone's C en B span. En al die ander winners in die ander divisies. Hier in FM, dit is precies 5:30. Hier is Celeste Babani met jou hoofdrekker om 5:30. Hartelijk goeie middag, Celeste Babani. Lekker om jou te hebben op die lughawe van jou nummer 1 draadloos. Hier in FM, jou prachtige stem in die paradijs. Goeienaand, Paula Hops. Ek is op pad huis toe vanaf die werk, ingeskakeld op die bus, in die radio. Vloei. Ooh, yes, the winner takes it all.

Aangesien na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport, die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Joematstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 0789031649, Jolien Legrandsie by 0760207742 of Annelien de Villiers by 0799483388. Navraag Ouderling Code in Afrika by 0663039741 of Pastoor John Plaatjes by 0824372099.

0: Hartelijk goedemiddag, welkom bij de Afton Drive. Hier is Kavooks, hij is op de lichthoven van jouw nummer 1 draadloos. Kavooks, altijd van mij een groot eer en voorig om jou te verwelkom. Wat sê jy, my boete, praat saam met ons?
1: Ja, nee, Mr. Polle, ek is ook bezig om op te pak, huis toe gaan tyd. En ek ook maar by die huis, ek kom, maar dat is lekker nat hier by ons, die wereld is nat, maar ja, ek is bezig om op te pak, toe te maak, huis toe gaan tyd. Maar allemaal met een lieflike, koue, nat aantje mag hem niet.
0: Daar sê baie dankie, Kavooks. Hier is Boeta G. Grenwell. Hartelijk goeie laatmiddag.
2: Alright, alright. Paula Hops en die prachtige luisteraars. Sieninge maat, ek teken net die register. Laat my toe, Babas, geluk te wens met die prestatie mater. Ek wil nie te lang wees. Ek is maar net die om te teken my maat, die register. As in die wil van die heres praat ons morgen, maar baie geluk Barbarians, even by Rixen wat die final kon gemaakt het, en George wat ook gewen het, dan so ook Seagulls, hy was met drie spanne. Mater, as die wil van die heres praat ons morgen, ek is aan die buitenkant. Ek tree uit. Trend uit.
0: Alse Boetadji, altijd lekker om van jou te hoor. Ons kop, hierdie laaste paar minuutjes kop ons af saam met Dr. Jonathan Butler. Love songs, Candlelight, and you.

0: Stelle. Ich meine, eine Fette gehen interessiert, ich kann so ein Screenshot sehen, was ich sehe, andere Freunde, ich sehe, yes, Bestie, good morning, Bestie, good night, Bestie, und du siehst, ich sehe, why don't you call me Bestie, to say, but I can if you, but you don't allow me to ask to call you Bestie, I can do it if you want to. So, ik denk ons, we grow our own AI machines, don't you think?
1: Ja, ik denk bepaald zo, bepaald zo, ja.
0: No. Ik hou van die laatste vraag wat ons wil vragen. Wat doen je om je kopspieren te oefenen? Wat doen je om weer die wonderlijke brein van jou te oefenen? Wat doen je om aan die gang te houden? Want luisteraars, voor je dat weet, dan het ouderdom ingetree en dan gaan die banen nie meer so vinnig soos wat hulle wil, as wat jy wil hulle moet gaan. So wat doen jy nou om jou brein te oefen en sterk te hou? En alle neural pathways om dit sterk en krachtig te hou.
1: Ek verhoor, wat doen jy?
0: Anders ek het nog net vir jou
1: gesê. Is jy van my gevra of jy jouself
0: goed? Jy kan vir jou, jy kan antwoord.
1: Ja, ek dink dier om nogal te lees, is het, want jy kan nie, as jy moet concentreer om achter die kap van die buil te kom, van as artikels wat langer is, kort goeikies wat dan nie 2 of 3 sinne is, het nie veel, kan ek sê, discipline nodig nie, maar die oomblik as het begin langer word, dan moet jy soort van die goed na mekaar toe trek. Wat nog?
0: Ja, ek denk wie wat hoe mense nogal aan die gang is om iets kreatiefs te doen om een project aan te pak, maar iets kreatiefs, jy weet waar jy kan, waar jy moet focus, waar was ek soos naaldwerk of selfs bordeerwerk, ons doen nie meer dit.
1: Ja.
0: En dis iets kreatiefs waar jy amper moet deel wees van die beplanning en dit moet uitwerk en kom ons doen gaan net aan iets wat allemaal doen, ons allemaal kyk TikTok, maar wat van een lekker series kyk, weet wat daar klomp episodes is, want ek nie hier na die 8ste episode doen, oh my goodness, kan die ding nie klaar maak, dit kost nog as om dit te skil, nee, om deur te druk.
1: Jo, nee, luister, ek moet sê, ek hou nie van lang, goed, nee, ek is die eerste kriteria, as daar baie episodes, so kyk ek het nie.
0: En luisterers, ek hoop julle het geniet vandaan. Ek wil uitspeel met die volgende persoon, volgende kunstenaar. Haar naam is Aviolaria Faith. Heb jy gehoor?
1: Nog nooit die.
0: Sy is a virtual music artist. En hierdie muziek is dier AI gegenereer. Dis, sy is a virtual artist en sy maak gebruik van digitale digital creation en AI tools om hierdie muziek te genereer.
1: So daar is geen mens wat het speel, die instrumenten speel nie, dit is net een rekenaar program wat het doen.
0: Ek hoop julle geniet het. Aviolaria, feit, I didn't quit, en ons praat hier volgende week, praat julle met rechte mense, geniet het.
1: Mooie week, dankie.

0: in die vertreksamens te sit en hulle stories te kan vertel. So ons is geduldig luisteraars. Ek wil u en ons vra dat u ook geduldig saam met ons moet wees totdat ons die volgende persoon in die studio kan kry om hom of haar storie te vertel. Maar in die meanwhile gaan ek en Nolotando die fort hou. Ons sal kom praat oor different angles van culture en weer eens hoe dit ons geraak het vir groot raak, hoe deel ons met ons op pijn en alles wat saam met gaan. Kinders groot maak, uitpraat, geloos in counseling, geloos in hulpvra, wat is ons definitie en siening van gender-based violence en van domestic violence vir al toe ons groot geraak het?
1: En vertrouwe.
0: En vertrouwe.
1: Definitief.
0: En dan obviously die groot vraag is, culture-wise, hoe sien ons seps? Ek sal likes op dit...
1: Is een story voor een ander dag.
0: Maar hoe die culture, dit, culture soos een familie, culture soos een area, culture soos een destijds, culture soos een nou, ons praat nie specifiek van enig iets anders hier. Maar voordat ons gaan net vluchtig, wil ek net gauw die GBV Command Center nummer gee, dit is 0800 428 428 0800 428 428. En omdat ons in die suicide crisis maand is, die prevention daarvan, die 0800 567 567. Ek is advokaat met een Skippers Olifant en van my kant wil ek sê baie dankie te ingeskakel het weer eens by ons vandaan. Kom ons kyk, wie is volgende week in die studie in? Dalk iemand wat hulle story kom vertel, of dalk is het ek en hulle tanden check, wat weer gaan praat oor culture en oor heritage en alles wat saam moet gaan. So wat my kant af, goeie nacht en wees veilig.
1: Goeie nacht al ons luisteraars en baie dankie dat u na ons geluister het vanavond. Tot ons mekaar weer. Sien of hoor?
0: Ek wil nou wat ek sê, sien, sien hulle ding. Goeie nacht luisteraars.